0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief.

stay.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de hele dag door. Ja.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: take your love to town. Sakes, turn around.
1: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radioactief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. LunaBaby.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: De Vlaamse scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter, de 18-jarige Bas van Hullebus. Meer dan 1300 scholieren brachten hun stem uit en dat is een record. De nieuwe voorzitter wil vooral inzetten op mentaal welzijn en motivatie. De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit Van Hullebus voor een eerste keer samen met onderwijsminister Zuhal Demir. Op de luchthaven van Charleroi is deze namiddag een drone gespot. Dat laat luchtverkeersleider Skies weten. Daardoor lag het vliegverkeer een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden. Het bleek iemand die daar in zijn vrije tijd mee bezig is. Vorige week werden er ook al 2 drones gespot op en rond Brussels Airport. Wie daarachter zat is nog altijd niet duidelijk. Wielrennen nog. Mathieu van der Poel heeft de openingsrit in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. De Fransman Pierre Gotterat, hij werd 2e. Nederlander Marijn van den Berg 3e. Van der Poel lijkt dus klaar voor het WK over 10 dagen in Canada. De Ronde van Luxemburg duurt nog tot en met zondag. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt dan wisselvallig.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

Woman en Nene Cherry uit de jaren 90 aan de start van een nieuwe Breakfast Club de komende 2 uurtjes. En dit allemaal voor donderdag 17 september, dag 260 van het jaar. En we hebben er nog 105 te gaan. En ja, ja, het jaar begint al te korten, hè. Sing a Song of Love, George Baker komt eraan. The Shadows met Wonderful Land. En deze Sebasta una canzone. Eras Ramazzotti, welkom bij Actief.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en

0: Ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Dit is Radio Actief. De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

My Love Won't Let You Down, Nathalie. En dat was een nummertje uit 1983. En de Vlamingstraat in Sint-Laurens wordt vandaag donderdag 17 en morgen vrijdag 18 september afgesloten voor het verkeer. En dat voor in opdracht van de Watergroep worden daar werken uitgevoerd in de Vlamingstraat ter hoogte van de Commerçaatweg. Er wordt een sleuf gegraven over de volledige breedte van de weg voor het doorgaand verkeer. En het zwaar vervoer wordt er een omleiding van en naar Sint-Margrieten voorzien. Deze loopt via de Kruiskunststraat, Moerstraat en Sint-Janstraat. Het plaatselijk verkeer volgt een omleiding via de Dorpstraat, Hogelaarstraat, Commerçaatsweg en Groenweg. Fietsers volgen de omleiding via de Vlamingstraat, de Commerçaatsweg en de Groenweg. Ook voor het busvervoer zijn er aanpassingen. De halte Leopoldlaan wordt 2 dagen niet bediend. De halte Groeneweg wordt wel bediend, maar ter hoogte van de vervanghalte aan het kruispunt met de Groeneweg. Lijn 621 rijdt op deze dagen in beide richtingen via de Dorpstraat, Hogelaarstraat, Commerçaatsweg en Groeneweg. In

0: vanavond en vannacht overwegend droog. Lokaal is er kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
1: Dit is Radio Actief. Actief.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Moving on up, de M-People was dat uit 1993. Genesis hadden we ook nog met Follow You, Follow Me. En net voor de start van de Hernaardfeesten in Begoten krijgt het dorp een vertrouwd beeld terug. Aan de gevel van de Heilige Kruiskerk daar werd een nieuw zeildoek opgehangen met daarop de oorspronkelijke bemanning van de historische Boe 8, de vissersboot, ja, die daar ligt te verkommeren op Begoten dorp. Hè. Lionel Richie, Ballerina Girl. Yeah.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Tomorrow, Tomorrow uit de film Annie, 1982. Patricia Pai had er een hele grote hit mee, ook hier in Vlaanderen. Bourget hadden we ook nog van Jethro Tull uit 1969. En we gaan naar de top van het uur met Bye Bye Baby, de Bay City Rollers. We gaan naar 1975 en straks na 8 uur ben ik er weer met meer Breakfast Club. Tot zo! If you hate me after all I say,

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. LunaBaby.be.
1: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Het noordoosten van Spanje is getroffen door zwaar noodweer. De regen viel er met bakken uit de lucht en dat veroorzaakte problemen op de luchthavens van Barcelona en Valencia. Heel wat vluchten konden niet vertrekken of met vertraging. Ook het openbaar vervoer viel deels stil, onder meer door zware overstromingen. In Barcelona is daarbij een dode gevallen. Eén man werd met zijn auto meegesleurd door een rivier en overleefde het niet. De Catalaanse hulpdiensten hebben het over meer dan 500 incidenten. De Vlaamse scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter, de 18-jarige Bas van Hullebus. Meer dan 1300 scholieren brachten hun stem uit en dat is een record. De nieuwe voorzitter wil vooral inzetten op mentaal welzijn en motivatie. De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit van Hullebus voor een eerste keer samen met onderwijsminister Zohal Dimir. Miljoenen Italianen moeten volgend jaar geen verkeersbelasting betalen door de hoge brandstofprijzen. Dat heeft de Italiaanse regering beslist. De maatregel geldt niet alleen voor auto's, maar ook voor scooters en bromfietsers. Wel maar voor één soort voertuig per eigenaar. De verkeersbelasting levert de Italiaanse regering elk jaar meer dan 7 miljard euro op. Voetbal. In de competitiefase van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste match verloren. Met 1-2 thuis van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dynamo Zagreb in Kroatië. We krijgen een bewolkte dag met vanaf deze middag regen vanaf de kust. Maxima rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met kans op wat regen. Later wordt het droger bij 19 graden.
0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief.

C'est la quatre, Caroline Leup was dat uit 1986. Gaande start van het tweede deel Breakfast Club op deze donderdag 17 september. En ja, wat gaat het toch allemaal vlug. We zijn ook alweer de voorlaatste aflevering van deze 38e week van 2026. Straks krijgen we Marvin Gaye, Emilia en deze Rich Girl van Del Hall en John Oates.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Radioactief, de muziek van jouw leven.
6: De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

The Eye of the Tiger uit zo'n Rocky 4 of 5 moet dat geweest zijn. De titelsong, dat was de formatie Survival. En de Sint-Joriskerk in Sleidingen, die wordt grondig gerestaureerd. Minister van Onroerend Erfgoed Ben Weitz, die gaat €350.000 investeren in het project. Dat onder andere schilderwerken en een restauratie van het interieur in de bovenkerk omvat. De werken starten begin 2027, hopen ze althans. Hè. Say My Name, Destiny Child en deze Underneath the Blanket Go, Gilbert O'Sullivan.

0: zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.
1: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

0: Austin Friends, Bonnie Tyler, Dan Hartman, We Are Too Young. En de Beatles openen het rijtje van drie met hun Yellow Submarine uit 1966. En de Maldegem die viert kermis van vrijdag 18 tot en met vrijdag 25 september. Op maandag 21 september steekt de wekelijkse maandagsmarkt in een feestelijk jasje. En is er een seniorennamiddag in een hoge pad van 16 tot 21 uur is het weer kermis à volonté. Met een bandje van 20 euro kan je onbeperkt genieten. Voor het volledige programma kan je gaan de website bezoeken van www.cvimaldegem.be. www.cvimaldegem.be. I Will Survive. Hermes Houseband.
1: First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Klaar voor een frisse

0: keuze.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound. Jouw feest begint bij ons.
2: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

0: Honey Honey, dat waren nog een keertje ABBA en daarvoor nog de Four Tops met dit The Same Old Song. Ja, het is altijd hetzelfde, we moeten afscheid nemen, want de twee uurtjes Breakfast Club zitten er ook alweer bijna op voor deze donderdag 17 september. Jarig zijn de Amerikaanse zangeres Anastasia, ze wordt er 58. De Vlaamse acteur Wim van de Velde, die wordt er ook even oud, 58. En Koen Wouters, de man van Clouseau, een Belgische acteur en televisiepresentator, die wordt er 59. Jij, jarig, van harte gefeliciteerd en een leuke verjaardag. We zijn er morgen weer vanaf 7 uur hier bij Actief. En hier is de jarige Koen Wouters met Clouseau en een van hun eerste grote hits, genaamd...
1: Anne.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit komt dat vooral door de prijs. Vooral Vres-sur-Semois in het zuiden van de provincie Namen is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Regeringspartij CD&V pleit voor een indexsprong alleen voor werklozen, zodat hun uitkeringen 1 keer niet meestijgen met de index. Dat zegt voorzitter Sami Mahdi in HLN in het kader van de federale begrotingsgesprekken. Premier De Wever moet de komende weken 10 miljard euro vinden. Volgens CD&V moet dat een besparing van 300 miljoen euro opleveren tegen 2029. Daarnaast pleit Mahdi voor een verhoging van het remgeld en minder bedrijfssubsidies. Al maar meer Vlamingen fietsen naar hun werk. In alle provincies stijgt dat aantal, blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SD Works. In Oost-Vlaanderen fietst meer dan 1 op de 4 naar het werk, net als in Antwerpen en West-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant gaat het om de 1 op de 8. Voetbal nog. In de competitiefase van de Europa League heeft Anderlecht zijn eerste match gisteravond verloren met 1-2 van Olympique Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dynamo Zagreb in Kroatië voor het vervolg van de Europa League. We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust, maxima rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen. Later wordt het droger bij 19 graden. Zaterdag veel wolken en meestal droog. Zondag eerst nog kans op regen, later opklaringen.
0: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De onderzoeksrechter heeft één verdachte aangehouden na een steekpartij in Eeklo. Dat schrijft het Laatste Nieuws en het nieuws wordt ook bevestigd door het parket. Het slachtoffer ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Drie andere betrokkenen die zijn na verhoor vrijgelaten. De stad Dendermonde verplicht nachtclub Arius om voortaan om 3 uur 's nachts te sluiten. De voorbije maanden was er geregeld sprake van overlast. Zo waren er onder meer vechtpartijen en bedreigingen. Ook was er een melding van een machette aan de toegangsdeur. De politie van Aalst zal extra waakzaam zijn aan de McDonald's op de Grote Markt. Dat komt er na een melding over jongeren die zich intimiderend zouden gedragen. Er zou ook iemand met een mes hebben rondgelopen. De tegenstanders van de stelplaats in de Bloemekeswijk in Gent die verzamelen handtekeningen. Ze willen het behoud van de natuur op die locatie op de gemeenteraad brengen. Een jaar geleden werd de vergunning voor de stelplaats na milieuprotest vernietigd. En vervoersmaatschappij De Lijn die dient nog dit jaar een nieuwe aanvraag in. De tegenstanders die hebben 1000 geldige handtekeningen nodig om spreektijd te krijgen. Autoleverancier Benteler die verwacht in april 2027 de productie stop te zetten. Het resterende contract met Volvo Cars die loopt dan af en wordt niet verlengd. Benteler die maakt onderdelen voor de voor- en achteras en heeft momenteel nog ongeveer 48 werknemers. Met de vakbonden is intussen een sociaal akkoord bereikt. En gisteren namiddag waren er opvallend veel fietsers in het centrum van Gent en dit voor de week van de mobiliteit. Daarvoor sprongen jong en oud op de fiets voor een tocht van 5 kilometer door de binnenstad. Daarbij was er extra aandacht voor verkeersveiligheid, want voor jonge fietsers kan het soms gevaarlijk zijn in een drukke stad.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Klaar voor een vrucht.

We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust. Maxima rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen. Later wordt het droger bij 19 graden. Zaterdag veel wolken en meestal droog. Zondag eerst kans op regen, later opklaringen. Maxima dit weekend rond een graad of 20.

stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-tegels.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De onderzoeksrechter heeft één verdachte aangehouden na een steekpartij in Eeklo. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en het nieuws wordt ook bevestigd door het parket. Het slachtoffer ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Drie andere betrokkenen die zijn na verhoor vrijgelaten. De stad Dendermonde verplicht nachtclub Arius om voortaan om 3 uur 's nachts te sluiten. De voorbije maanden was er geregeld sprake van overlast. Zo waren er onder meer vechtpartijen en bedreigingen. Ook was er een melding van een machette aan de toegangsdeur. De politie van Aalst zal extra waakzaam zijn aan de McDonald's op de Grote Markt. Dat komt er na een melding over jongeren die zich intimiderend zouden gedragen. Er zou ook iemand met een mes hebben rondgelopen. De tegenstanders van de stelplaats in de Bloemekeswijk in Gent die verzamelen handtekeningen. Ze willen het behoud van de natuur op die locatie op de gemeenteraad brengen. Een jaar geleden werd de vergunning voor de stelplaats na milieuprotest vernietigd. En vervoersmaatschappij De Lijn die dient nog dit jaar een nieuwe aanvraag in. De tegenstanders die hebben 1000 geldige handtekeningen nodig om spreektijd te krijgen. Autoleverancier Benteler die verwacht in april 2027 de productie stop te zetten. Het resterende contract met Volvo Cars die loopt dan af en wordt niet verlengd. Benteler die maakt onderdelen voor de voor- en achteras en heeft momenteel nog ongeveer 48 werknemers. Met de vakbonden is intussen een sociaal akkoord bereikt. En gisteren namiddag waren er opvallend veel fietsers in het centrum van Gent en dit voor de week van de mobiliteit. Daarvoor sprongen jong en oud op de fiets voor een tocht van 5 kilometer door de binnenstad. Daarbij was er extra aandacht voor verkeersveiligheid, want voor jonge fietsers kan het soms gevaarlijk zijn in een drukke stad.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: De overheid heeft vorig jaar bijna 15 miljoen euro ingehouden bij ziekenfondsen, omdat ze niet goed genoeg presteerden. En dat bedrag stijgt elk jaar. Dat blijkt uit cijfers van het RIZIV in de krant De Tijd. Sinds 2022 kan de overheid tot 20% van de administratiekosten inhouden. Als ziekenfondsen te laat zijn met uitkeringen of terugbetalingen bijvoorbeeld. Of als ze intern te weinig controleren op misbruik. 9 Vlaamse gemeenten krijgen promotie. Ze worden geen stad, maar krijgen van de overheid wel een kleinstedelijke functie. Door hun goede ligging of omdat ze al goed verstedelijkt zijn. Waardoor ze belangrijk zijn voor de ruimtelijke regio. Het gaat onder meer om Aalter, Houthalen-Helchteren en Zelzaten. De promotie moet het voor die gemeenten ook makkelijker maken om extra woningen of een zwembad te bouwen bijvoorbeeld. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente voor het eerst in ruim 3 jaar. Ze gaat van 3,75 naar 4%. Ook de Europese Centrale Bank verhoogde de rente al vorige week. Ze doen dat omdat het leven te snel duurder wordt. President Trump is niet te spreken over deze renteverhoging. Volgens hem houdt het de economie tegen en is het vooral bedoeld om hem tegen te werken. Een grijze dag vandaag, eerst nog meestal droog. Na de middag regen in het centrum en in het westen bij maxima van 18 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar zo goed als droog en maxima van 20 graden.
1: Jouw classics, de hele dag door. Radioactief. Actief, de muziek van jouw leven.

elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be. Klaar.

0: wijze.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Vandaag is droog gestart en half bewolkt, maar later wordt het zwaar bewolkt en gaat het regenen. Er zijn ook enkele buien. De temperaturen die halen 16 tot 20 graden. De zuidwestenwind die waait matig en aan zee vrij krachtig. Vanavond trekt dan de regen weg en komen er opklaringen. En morgen vrijdag krijgen we wisselend bewolkt weer met lokaal een buitje en temperaturen tot 19 à 20 graden.

Locatie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: De overheid heeft vorig jaar bijna 15 miljoen euro ingehouden bij ziekenfondsen, omdat ze niet goed genoeg presteerden. En dat bedrag stijgt elk jaar. Dat blijkt uit cijfers van het RIZIV in de krant De Tijd. Sinds 2022 kan de overheid tot 20% van de administratiekosten inhouden. Als ziekenfondsen te laat zijn met uitkeringen of terugbetalingen bijvoorbeeld. Of als ze intern te weinig controleren op misbruik. 9 Vlaamse gemeenten krijgen promotie. Ze worden geen stad, maar krijgen van de overheid wel een kleinstedelijke functie. Door hun goede ligging of omdat ze al goed verstedelijkt zijn. Waardoor ze belangrijk zijn voor de ruimtelijke regio. Het gaat onder meer om Aalter, Houthalen-Helchteren en Zelzaten. De promotie moet het voor die gemeenten ook makkelijker maken om extra woningen of een zwembad te bouwen bijvoorbeeld. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente voor het eerst in ruim 3 jaar. Ze gaat van 3,75 naar 4%. Ook de Europese Centrale Bank verhoogde de rente al vorige week. Ze doen dat omdat het leven te snel duurder wordt. President Trump is niet te spreken over deze renteverhoging. Volgens hem houdt het de economie tegen en is het vooral bedoeld om hem tegen te werken. Een grijze dag vandaag, eerst nog meestal droog. Na de middag regen in het centrum en in het westen bij maxima van 18 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar zo goed als droog en maxima van 20 graden.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De onderzoeksrechter heeft één verdachte aangehouden na een steekpartij in Eeklo. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en het nieuws wordt ook bevestigd door het parket. Het slachtoffer ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Drie andere betrokkenen die zijn na verhoor vrijgelaten. De stad Dendermonde verplicht nachtclub Arius om voortaan om 3 uur 's nachts te sluiten. De voorbije maanden was er geregeld sprake van overlast. Zo waren er onder meer vechtpartijen en bedreigingen. Ook was er een melding van een machette aan de toegangsdeur. De politie van Aalst zal extra waakzaam zijn aan de McDonald's op de Grote Markt. Dat komt er na een melding over jongeren die zich intimiderend zouden gedragen. Er zou ook iemand met een mes hebben rondgelopen. De tegenstanders van de stelplaats in de Bloemekeswijk in Gent die verzamelen handtekeningen. Ze willen het behoud van de natuur op die locatie op de gemeenteraad brengen. Een jaar geleden werd de vergunning voor de stelplaats na milieuprotest vernietigd. En vervoersmaatschappij De Lijn die dient nog dit jaar een nieuwe aanvraag in. De tegenstanders die hebben 1000 geldige handtekeningen nodig om spreektijd te krijgen. Autoleverancier Benteler die verwacht in april 2027 de productie stop te zetten. Het resterende contract met Volvo Cars die loopt dan af en wordt niet verlengd. Benteler die maakt onderdelen voor de voor- en achteras en heeft momenteel nog ongeveer 48 werknemers. Met de vakbonden is intussen een sociaal akkoord bereikt. En gisteren namiddag waren er opvallend veel fietsers in het centrum van Gent en dit voor de week van de mobiliteit. Daarvoor sprongen jong en oud op de fiets voor een tocht van 5 kilometer door de binnenstad. Daarbij was er extra aandacht voor verkeersveiligheid, want voor jonge fietsers kan het soms gevaarlijk zijn in een drukke stad.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

belegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Vanmiddag en vanavond blijft het bewolkt met vooral in het centrum en westen regen. Maxima rond 18 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken. Blijft zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag soms lichte regen bij 22 graden.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Klaar voor...

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De onderzoeksrechter heeft één verdachte aangehouden na een steekpartij in Eeklo. Dat schrijft het Laatste Nieuws en het nieuws wordt ook bevestigd door het parket. Het slachtoffer ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Drie andere betrokkenen die zijn na verhoor vrijgelaten. De stad Dendermonde verplicht nachtclub Arius om voortaan om 3 uur 's nachts te sluiten. De voorbije maanden was er geregeld sprake van overlast. Zo waren er onder meer vechtpartijen en bedreigingen. Ook was er een melding van een machette aan de toegangsdeur. De politie van Aalst zal extra waakzaam zijn aan de McDonald's op de Grote Markt. Dat komt er na een melding over jongeren die zich intimiderend zouden gedragen. Er zou ook iemand met een mes hebben rondgelopen. De tegenstanders van de stelplaats in de Bloemekeswijk in Gent die verzamelen handtekeningen. Ze willen het behoud van de natuur op die locatie op de gemeenteraad brengen. Een jaar geleden werd de vergunning voor de stelplaats na milieuprotest vernietigd. En vervoersmaatschappij De Lijn die dient nog dit jaar een nieuwe aanvraag in. De tegenstanders die hebben 1000 geldige handtekeningen nodig om spreektijd te krijgen. Autoleverancier Benteler die verwacht in april 2027 de productie stop te zetten. Het resterende contract met Volvo Cars die loopt dan af en wordt niet verlengd. Benteler die maakt onderdelen voor de voor- en achteras en heeft momenteel nog ongeveer 48 werknemers. Met de vakbonden is intussen een sociaal akkoord bereikt. En gisteren namiddag waren er opvallend veel fietsers in het centrum van Gent en dit voor de week van de mobiliteit. Daarvoor sprongen jong en oud op de fiets voor een tocht van 5 kilometer door de binnenstad. Daarbij was er extra aandacht voor verkeersveiligheid, want voor jonge fietsers kan het soms gevaarlijk zijn in een drukke stad.
1: Radio Actief. Jouw classics, jouw leven.

0: Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

WizSound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wizsound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wizsound.be of op het nummer 050-61-34-95. WizSound, jouw feest begint bij ons.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Hechtel-Exel in Limburg is een groep parachutisten in de bomen beland. Mogelijk doordat de wind hen uit de richting blies. Ze worden op dit moment bevrijd, zegt burgemeester Jan Dalemans. Het medisch interventieplan is afgekondigd. Het is nog niet duidelijk of de parachutisten gewond geraakt zijn. Canada wil intensiever gaan samenwerken met Europa. Dat heeft premier Carney gezegd in het Europees Parlement. Hij gaat daarmee in op het voorstel van Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Zij wil dat Canada het eerste geassocieerde lid van de EU wordt. We zijn sterk apart, maar nog sterker tezamen, zei hij. Carney stelt ook voor om intensief samen te werken, onder meer rond defensie, energie en industrie. Maar ook voor een vlotte uitwisseling van werknemers en studenten. De nieuwe Duitse bondscoach Jurgen Klopp komt met een erg ruime selectie voor de Vier Nations League wedstrijden van eind deze maand en begin oktober. Het gaat om maar liefst 44 spelers. Het eerste deel speelt de eerste twee matchen, onder meer tegen Nederland. De anderen spelen de twee andere matchen. Het is voor Klopp zijn eerste selectie als Duitse bondscoach. Hij nam na 2K over van Julian Nagelsmann. Duitsland ging er daar al uit in de 16e finales. Vanmiddag en vanavond bewolkt en vooral in het centrum en westen regen. Maximaal rond een graad of 18. Morgen begint zonnig, later meer wolken, blijft wel droog en graad of 20.
1: Radio Actief. Jouw classics, jouw leven.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: De zoekactie in Hechtel Exel is afgelopen. De hulpdiensten zochten daar nog naar vermiste militairen die mogelijk in de problemen geraakten toen ze met hun parachutes in de lucht hingen door de felle wind. 5 militairen raakten daarbij gewond. 1 van hen, een Amerikaan, is zwaar gewond. Actrice Chris Boni is overleden. Je kent haar misschien nog als Yvette uit Thuis. Die rol speelde ze tussen 2001 en 2016. Ze was de mama van Simone, personage van Marleen Merks. Boni stond ook in het theater en speelde ook in films zoals Het gezin van Pamel. Ze werd 90 jaar. In Zweden heeft het linksblok rond oud-premier Magdalena Andersson de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse openbare omroep nu bijna alle stemmen geteld zijn. Het linkse blok haalt 176 zetels, dat is 1 meer dan de meerderheid van 175. Het rechtse blok van de huidige premier Kristersson, die strandt uiteindelijk op 173 zetels. Oud-premier Andersson zal nu dus opnieuw een regering moeten vormen. En in New York is pop-art-kunstenaar Peter Max op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was al langere tijd ziek. Max werd in de jaren 60 bekend met zijn felgekleurde, psychedelische werken die wereldwijd in grote aantallen werden verkocht. Zijn werk verscheen overal op posters, mokken, postzegels, zelfs op een Boeing 777 en een Norse cruise-schip. Hij schilderde ook portretten van sterren als John Lennon en Paul McCartney, met wie hij bevriend was. Bewolkt met aan de kust kans op regen, maxima rond een graad of 20. Morgen opnieuw 20 graden, maar droger. Het weekend wordt wisselvallig. Zaterdag maxima 22 graden, zondag wat droger, maar ook wat frisser, een graad of 20.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.

0: Sound. Verhuur van licht- en klankapparatuur voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound, your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

vanmiddag en vanavond blijft het bewolkt met vooral in het centrum en westen regen. Maxima rond 18 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken. Blijft zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag soms lichte regen bij 22 graden.

0: zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
2: Klaar voor

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Hechtel-Exel zijn 5 militairen gewond geraakt in een parachuteoefening van de Nederlandse landmacht. Een van hen raakte zwaar gewond en ligt in het ziekenhuis. De 5 militairen raakten bij hun sprong uit koers en belanden in de bomen. De Nederlandse luchtmacht doet al 2 dagen militaire oefeningen boven Noord-Limburg. De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst een van de werken voor het Ventilus-project. Het gaat om een site voor een hoogspanningsstation in Isegem, op de grens met Lendelede. De Raad zal zich op een later moment uitspreken over het verzoek tot vernietiging. De politie is op zoek naar 2 verdachten van een vechtpartij die begin deze maand plaatsvond op de hoek van de Napoleonkaai en de Napelstraat in Antwerpen. Op 6 september rond middernacht raakten 2 onbekende mannen en een slachtoffer slaags op het terras van een café. Het slachtoffer verkeert nog altijd in levensgevaar. Actrice Chris Bonny, vooral bekend als Yvette Baks uit Thuis, is overleden. Dat bevestigt de openbare omroep. Bonny was tientallen jaren actief in theater, film en televisie. Ze werd 90 jaar. De Red Dragons, de Belgische volleybalmannen, hadden hun ticket voor de 8e finales van het EK al op zak en behouden ook hun 2e plaats door de slotmatch in de groepsfase tegen Servië te winnen met 0-3. Als nummer 2 in groep C neemt België het in de 8e finales op tegen Tsjechië of Griekenland. Vanavond trekt een storing met regen verder oostwaarts over ons land om kort na middernacht weg te trekken richting Duitsland, bij minima tussen 7 en 12 graden. Morgen wordt het wisselend bewolkt en kan er in de voormiddag in het noorden een lokaal buitje vallen. In de namiddag is het overal droog, bij maxima tussen 15 en 20 à 21 graden.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje, Aardenburg. Proef

sfeerbeleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-tegelhuis.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De onderzoeksrechter heeft één verdachte aangehouden na een steekpartij in Eeklo. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en het nieuws wordt ook bevestigd door het parket. Het slachtoffer ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Drie andere betrokkenen die zijn na verhoor vrijgelaten. De stad Dendermonde verplicht nachtclub Arius om voortaan om 3 uur 's nachts te sluiten. De voorbije maanden was er geregeld sprake van overlast. Zo waren er onder meer vechtpartijen en bedreigingen. Ook was er een melding van een machette aan de toegangsdeur. De politie van Aalst zal extra waakzaam zijn aan de McDonald's op de Grote Markt. Dat komt er na een melding over jongeren die zich intimiderend zouden gedragen. Er zou ook iemand met een mes hebben rondgelopen. De tegenstanders van de stelplaats in de Bloemekeswijk in Gent die verzamelen handtekeningen. Ze willen het behoud van de natuur op die locatie op de gemeenteraad brengen. Een jaar geleden werd de vergunning voor de stelplaats na milieuprotest vernietigd. En vervoersmaatschappij De Lijn die dient nog dit jaar een nieuwe aanvraag in. De tegenstanders die hebben 1000 geldige handtekeningen nodig om spreektijd te krijgen. Autoleverancier Benteler die verwacht in april 2027 de productie stop te zetten. Het resterende contract met Volvo Cars die loopt dan af en wordt niet verlengd. Benteler die maakt onderdelen voor de voor- en achteras en heeft momenteel nog ongeveer 48 werknemers. Met de vakbonden is intussen een sociaal akkoord bereikt. En gisteren namiddag waren er opvallend veel fietsers in het centrum van Gent en dit voor de week van de mobiliteit. Daarvoor sprongen jong en oud op de fiets voor een tocht van 5 kilometer door de binnenstad. Daarbij was er extra aandacht voor verkeersveiligheid, want voor jonge fietsers kan het soms gevaarlijk zijn in een drukke stad.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief, de grootste hits en de beste classics.

0: Alternatief, de muziek van jouw leven.
1: Escucha el ritmo.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radioactief, jouw classics, jouw muziek.

You made me feel alive.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.
2: Hallo party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.